0: Ja, wenn Sie jetzt AB, wenn Sie jetzt AB.
1: Gut, super, das drückt ja auch noch. Das ist verlachlich.
0: Ich dem nicht open, Miss Antwort.
1: Nein, du hast es selbst.
0: Well, momentan ist es nicht so stark, Herr Sera.
1: Das ist verlachlich, wo man sich die Tür aus, man soll es gehen, du, eh?
0: Ja, nee, 6 meter, dat moet werken, hè. Als dat niet dan klopt er iets niet.
1: Ja, geen idee, ik had niet tegen, we zouden dus 10 meter moeten proberen.
0: Deze antenne die staat trouwens maar 8 meter hoog.
1: Nou, wat vind jij dan precies tussen alle heuvels en dorpstad op die zijn zeker?
0: Nou, maar mijn 6 meter antenne die staat 20 meter hoog, hè. Dus ik begrijp niet dat dat niet werkt, hè. Ten andere is het ook aan uw kant daar ergens, hè? Ja, even tot de straten, dat ging probleemloos.
1: Ja, maar, oh, wacht even, Shield Dingen, dat is aan de andere kant van de E-13, hè?
0: Ja, Roger, hè. Goed, ik ga terug iets anders doen, want ik was me nooit bezig. ON5 Hotel Bravo, ON7 Whiskey Papa Joseph.
1: Ja, tot volgende, Pedro, bye-bye.

0: Maar oh, wacht even. Fuel dingen, dat is van de andere kant van de E313, hè?
1: Ja, Roger. Goed, ik ga terug iets anders doen, want ik was me nooit bezig. ON5 Hotel Bravo, ON7 Whiskey Papa Joost.
0: Ja, tot volgende keer, dan.